Sammy staat die land voor Barbadeer en ben hem al lorgen is van te na. Ze zat er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, van weer op vier.